0: vanaf al ons oud-zongartelier, die blauwheid, zoals we ons omnoem. En ek is nie alleen nie, ek gaan nou nog my gastprediker aan die voorstel. Maar net om aan die kruid voor ons by die volgende frequenties langs die kus by 93.8 FM Stereo, Klein Karoo 103.6.
1: Psalm 24.
0: En die Esekwa by 97.8
1: Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors. And the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
0: Nou, ja, te goeiemorgen. Welkom is ingeskakeld by Eden FM. Tijd zo 5 minuten na 5. My naam is Julien en ek kan rechtstreeks hier vanaf ons oud-song atelier, die Blauwhuis, zoals ons omnoem.
2: Hierbaar is goeiemorgen.
0: Ik ga nou nog mijn gastprediker aan die voorstel. Maar niet man, ik krijg voor ons bij die volgende frequenties langs de kus bij 93.8 FM Stereo, Klein Karoo 103.6 en in die Esekwa bij 87.8 FM Stereo, Kanaland 97.9, Nysnapweb 99.7 en Union Dial 98.1 FM Stereo.
2: Nou,
0: ek het een legende saam met my in het atelier. Hartelijk goeiemorgen, welkom.
2: Die Heilige Gees.
3: Goeiemorgen, Julien.
2: Hy gaan sy wil.
3: Hierbaar is goeiemorgen weer eens.
2: En gaan ons in.
3: Dat is een nederigheid, man. En respect. Wat ek na die dierbares toe kom vanmorgen. Nederig en met respect. Bybel sê, die een man die ander een hoor, as om sê, man, elke val dierbares, is een lieflike voorrecht om vir oggend weer hier te wees, om die woord oor te dra aan u, en ek glo, die Heilige Gees, hy gaan sy werk doen, hy gaan ons konfronteer, hy gaan ons encounter, en ons sal die begeer te kry, om te sê nie, ek wil met Jesus gekom. Amen.
0: Wat vanochtend samen met ons gaan zitten rondom het woord. Volgens gaan voor ons eerste muziekbericht. Je kan voor mijn contact bij 044-884-0831. Of je kan een WhatsApp sturen naar 060-505-2693. Ons gaan voor ons eerste muziekbericht. En weet daarna, dan word je voorbediend.
1: Meet a new friend of mine. His name is Chris Blue.

0: Ja, Papa God, ons bring aan U offer, ons bring aan U voor geen vreemde God, geen vreemde God. Net onze ware God, net onze ware God, wat Hij die dood heeft opgestaan het. Hij die dood heeft opgestaan het.
1: Nou kom ons, luister nou lekker,
0: die ander leen nog in die graf.
1: Dit koffie gedrink, nie koffie te sterk maak.
0: Die bene natuurlik as stof,
1: maar vloei in die maag.
0: Maar U alleen is ons God wat lewend uit die dood het opgestaan het. Baie dankie Jesus.
1: Dankie. Hier moet hy 4 dae load shedding.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Dit was die klanke van Earth, Wind and Fire met een liekie getiteld September. Hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tijd so 16 minute na 9 en my naam is Julien. Ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag weer eens met die kontraiprogram soos gewoonlik op een weeksdag en dit is vrijdag en soos hulle sê, dis Bok Friday, ne? En is ook losle dag. Wat bekend gestaan het destijds as Rooi Neusdag. Wonderlik hoe dinge kan verander met tyd, ne? Gewoonlik het kinders op lentedag, op die vrijdag na lentedag, as lentedag nou nie op een vrijdag val, ne? Dan het die kinders by die school gewoonlik kleren aangetrek, hulle het rooi neuse gekoop by die school en rooi neuse aangesit en later aan het jy een glas gekry wat soos die rooi neus gelyk het en is die enige glas gewees nie as jy warm water in die glas gegooi het dan het hy glas sy kleur verander. Ja, wat kan een mens sê van al hierdie dinge? Dis vrijdag, soos ek genoem het. En is morgen was nou weer groot, by daar in Soweto. Die Springbokke en die All Blacks. Jy weet wat om te doen. Vertel bykie vir my, hoe denk jy, wie gaan wen morgen, en wat gaan die eindtelling wees? Ek het nie verlede week een wenner gehad nie. En ek wil graag die prijsie weg hier, luisteraars. Dit is een woutje vir een fotosessie van een half uur lang. So dit is die prijs wat jy kan wen. So indien jy reraai, en ek kom sondagochtend by die atelier, en ek check, as jy nog vandag, maar soos jy bijvoorbeeld sê, die eindtelling is 10:30, met die naam by, en ek kom nou sondagochtend met krachtbedeem en ek check nou wie wat gesê het, ek gaan die eindtelling indruk op die systeem en as die eindtelling enig een sy naam match, dan wen die persoon die prijsie. So kom ons kyk, laat die beste man of vrou wen en laat die beste span ook wen. Mag die beste span wen. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontraiprogram. 9:30 bring ek vir u die nuushoofdruk in Afrikaans. 9:40 is selfs Andrea saam met ons. En 10:00 het hy volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag.

10:30 headlines in Engels. 10:40 het ons gleef What's in the Pot, waar ek een lekker recepie vir u gaan deurgee. En ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars kiese, en dan vat ons vir u lekker naweek toe met muziek. En na 11:30 het ons headlines in die Sikosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom van my te kontak by 044-884-0831 of stuur vir my een WhatsApp na 060-505-2693. Een groot dank ook aan my gastprediker van vanoggend op Carpe Diem, niemand anders as Pastor Errol Poggenpoel, die alipad vanaf Oudtshoorn, wie vanoggend ons gastprediker was op Carpe Diem. Baie dankie ook aan Lynn Kloete, wie vir ons die ontbijtprogram gedoen het. Ek kan vir haar weer maandag tussen 6 en 9 kry, hier op 1 FM natuurlijk. Ons breek vir so kort stukje muziek, en dan gaan ons draai maak by die winkels natuurlijk, onthou die nommerkie 060-505-2693.

Ons sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: New Zealand se national anthem gesing deur Cindy Rukera en ja, wie dink u gaan môre wen? Dis in New Zealand en Suid-Afrika. U kan daai boodskapies van my stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Môre.
1: Hartlike goeiemôre mevrou Makier, ingehakken ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige pragtige oggend in Mosselbaai. Ons is veilig van die Namakwa-land blomme toer. Ja, ons is veilig hier by die huis die Here het ons deurgedra. Baie dankie aan meneer Gall en aan die radio se bestuur, meneer Pietersen en Yvette en almal betrokke was by hierdie lekker geleentheid. Ja, ons het dit terdeë geniet. Almal is hartlike groet vanoggend. Baie liefde en seën van Elsewyn en Dorien Cameron uit die pragtige Mosselbaai. Dankie vir jou opofferings mevrou Makie, die vonke vir jou is ook hartlike groet daar in atelier.
0: Daar sê baie dankie al zo heen en ons is so bly, jylle is veilig en dat jylle elke oomblik geniet het nie van die toer. Die vonkelvrou is nou nie vandag op haar post nie, sy is op haar ander post daar by die baie rooster nie, maar nie te min tyd het aanbeweeg na so 23 minute na 10. We know you've already got the ideas, now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the Celsi app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva. So ja, daar is 'n aankondigingkie van Celsi. Ons gaan nog so paar boodskapies lees. Kom ons kyk, ons luister na die enetjie môre, Auntie Jean.
2: Goeiemôre Jolien, ek sal sê 24 guns van springbokke en 10 spring, die guns van All Blacks. Auntie Jean, van Mosselbaai.
0: Daar sê dankie, Auntie Jean, daar alipad vanaf Mosselbaai. Goeiemôre, my telling van môre is Suid-Afrika 36, New Zealand 30. Jan Swarts van Riversdale, vreselijk baie dankie, Jan Swarts, vir u boodskapie. Môre, Jolien, All Blacks wen 40, 25 in die All Blacks gins. Gwenny van Hondi, dankie Gwen. Telling All Blacks 17, bokke 37, so sê Floy.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Gelukwense gaan vanmorgen aan Auntie Sheila se broer Nico Joseph Dan Elrich. Mag goed het dan gaan zo volg en mag je lieflijke dag hee. Dat kom met liefde van Delia, Sheila, Freek en jylle familie. Delia, bye bye. Ek wens ek gaan vanmorgen aan Steven Hoffman, maar goed het dan gaan zo'n voor en mag hy een geseende dag hee. Dit kom met baie liefde van Delia.
0: Daar sê dankie Delia. Goed. Die enekie, dit is seker verdwaalde boodskapie, ek weet nou nie. Maar dit klink nie asof dit vir my bedoel is nie. A very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo. Happy Friday, sê hierdie enekie. Môre.
4: Môre, Jolien. Ek sê dankie vir die voorprogramme. En dan wil ek baie geluk sê vir Rosaanse broer Isaac Samboer. Baie geluk op jou verjaarsdag. Goedheid en guns op jou lewe en goeie gezondheid. En ek glo jy gaan jou dag lekker geniet. Ek en Isaac het jare saam gewerkt by Toyota. Isaac, alles wat mooi is en dat kom ek baie liefde van my, Antie Ma, en van Susan Gijsman, Antie Sissy. Dankie, Jolien.
5: Morgen, Jolien. Morgen, Jolien. Ek wil net vooruit de pap naar George het. Of jy nie asjeblief van my kan speel van Billy Paulson. Thank you, Lord. Die Heere sien jou. Mooi dag. Liefde, Edith. Bye-bye.
6: Morgen, Jolien. Morgen, morgen. En al die luisteraars. Marco van Mosselbaai. Ik denk die telling gaan wees. 38, 24 in die Springbokke se guns. Dankie. Mooi dag.
0: Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Eden FM,
7: goeiemorgen.
0: Hallo.
7: Jolien, hoe gaat het, Jolien?
0: Goed, dank je, zelf. Wie praat?
7: Jolien, is Boela uiteraard?
0: Boela.
7: Ja, Jolien. Jolien, ik wil je daar zeggen.
0: Ja?
7: En wil je geniezen zijn bijgedus hier, Jolien? Maar Steven, nou met de als die dienst is, alsjeblieft.
0: Zeg alweer?
7: Nou, met de als die dienst was, als hij wat brengt, ja, kan niet zo goed te horen.
0: Oké. Okay. Dank je, Boela. Mooie dag voor jullie. En geniet die naweek. Ja, zijn mooi blij. Ja, zo skakel ons luisteraars. U kan ook zo maak bij 044-884-0831.
8: Ja.

Middag se baas, middag se baas. Ja, ek skit my biscuit. Jy is een doorring met die muziek. Cheryl Ann, hier so. Cheryl Ann, thank you so much. All right, yes, where is the love we used to know? You still remember that one? Hey.

Samsinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Welcome back. I got a message that says, Paula, you must talk to the DJ. There's nothing better than the old school, right?
1: I want to rock with you. When you know, you know.
0: When you know,
1: when
0: you know.
1: When you know, you know. DJ's the boss there.
2: Oh. My DJ, my captain, as the song say, get ready tonight, make it a night to remember, let it burn.
0: Precious little diamond. Hi, lekker DJ, Chopper, lekker old school, said Julie van Neusner. Precious little diamond, all right?
3: Lekker bij jou, dankie vir die lekker vermaak en die mooi muziek. Sabas, ek wil al die maatjes groet van A tot Z. Almal moet een mooie en geseënde dag hê. Jy moet ook een mooie dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Polmoed. Goeiedag!

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Yes indeed, he is the man. Hy is die man wat het recht maak hier op die lughoffe van Eden FM en op onze paaie. Elke middag een groot eer en voorrecht om te verwelkom op die lughoffe van jou stem in die paradijs. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet jou in die hartje van die Klein Karoo, Oudtshoorn.
1: Lustevolle hops

699. Moenie wag nie, kom na Buco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Buco.

0: Wow. Was iemand vliegt in de muur geweest. Jo, Rudy, ik het geweest, dit is zulke moves, jong. Nee. Kijk, ik heb nog altijd respect voor jou gehad. Nee. Je moet mij bij je mooi verstaan. Rudy van hier, dan ik het grote respect en achter jou. Maar na die langere moves dat je nou gedoen hebt. Nee, mijn boeta.
1: Peler, ik moet weer dokter Merkel en weer. Ik moet maar van mij iets voorschrijven. kijk maar, wie je ooit het goed geraakt met zijn man. Nou, hoor, nee. Ja, ik heb hem nog gelezen op een langspeelplaat. Peler, en hak je ook zo'n beetje. En dan denk je, hoe kom spelen? Ja, nu 15 minuten lang. Maar ja, eindelijk. Maar ja. Nee, Bobby.
0: Kom eens luister naar van die stemnotas wat vroeger die gekom het. Hartelijk goeiemiddag.
2: Maar daar volle hopskadops. Ek wil maar net geluk sê op my opa Steven. Hy verjaar vandag. Mag jy hom sien en een baie jare spaar. Het kom van dis nie kwa. Enjoy one in Delia van Riversdal.
0: Nou, dis 'n prachtige boodskap. Kom ons luister aan hierdie netjie. Hallo, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag almal. Hallo, Poli. Van Bialbedag, baie liefde vir julle almal. Mooi geseënde naweek. Baie liefde van Winnie van Oudtshoorn, hoor.
0: Nou, sê Winnie van Oudtshoorn, lekker om van jou te hoor. En dan die burgemeester res van Volmoed, Katrina, sê ook Melody Six, maar hy is so bikkie te laat. En dan sê iemand ook hier, Nancy, dis die bewilderend, sê die persoon, Melody Six. Die antwoorde kom hier. Nancy Paul, Melody Six, Johnny Sambo hier so. Hi Johnny, bikkies te laat, van Janine Besidenot. Sy is alipad daar vanaf Rousmo, sy is onze gelukkige winner van die twee kaartjies van môre aan. En dan Granwell, hartlik goeie naand. Die man is, môre is die man op pad Oudtshoorn toe, want die semifinale môre is Bridgeton en Mama Eva. Kom ons luister wat sê Granwell, hartlik goeie naand.
4: Hoppa, Pola, hoopsa, sieninge my maase kind, sieninge vir jou en ons prachtige luisteraars in die opvangsgebied, is naweekie buiten, waar brand het, het brand. Môre daar so by jou op Jaffies Park, my maat. As dan die Here se wille seëninge, alles wat mooi is. As dan die wil van die Here is, praat ons mos maar nou môre en mag rugby 7:00 op al wat te rugbyveld is. En ja, Paula. Goddelike seëninge my mater man. Alles wat mooi is vir jy en die gesin en ons luisteraars, en pas julle op en wees veilig op die paaie. Ren hulle uit.
0: Asai Mutaji, bye dankie. Ons maak toe net na die advertensiebreek.
5: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 6 for 84 rand. Taste and more noodles multi-pack tins by 3 packs for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Ons gesels nou met die legendarische actrice Britney Singer, bekend van haar iconische rol in Omasari en tans te sien in Skemergrond. Sy deel vandag haar eerlijke ervarings oor die ups en downs in die vermakelijkheidsbedrijf en gee waardevolle wenke vir die jeug wat drome in toneelspel, muziek of kreatieve werk najaag.
1: Omdat ek ook al in die skoene was van iemand wat tegenweer het baan om te gaan of baan te begin in die industrie nie, weet ek dat daar nie een quick fix is vir jou antwoord, DJ. So, ja, en daar is hier eindelijk een en net een oplossing vir dit. Maar een wenk wat ek definitief sal gee is die feit dat sociale media vandag so groot is en accessible vir ons allemaal is eindelijk een groot voordeel vir ons, want meeste castings word daar gepost en opportunities en mense waarmee jy contact kan maak, directors, producers, ander actors, so daai kan een goeie beginpunt wees vir iemand wat die weet wat om eerste te doen nie. En aan tweedens sal ek ook sê, een goeie agent is ook een voordeel, en ek weet het is sê eindelijk makkelijk om by jou agentskap in te kom nie, maar die probeerslag is genoeg. Ja, so een goeie agent en definitief sociale media gebruik tot voordeel.
0: En nou speciale shout-out aan Britney Singer, wat sê, dis haar absolute ginstelling, luister na Olivia Dean, sy Easy to Fall in Love. Dis die pols van liefdes is moontlik selfs as die land jou hart breek, en die plan vir een naweek vol vlinders. Geniet om, en as jy morgen weer alleen is, blameer nie die jeug werkloosheid nie, blameer dit dat jy bietjie is.

0: Ons sluit die program af met inspirasievolle profiel oor Maxwell Matiwane, die jong entrepreneur wat sy eie musiekplatform geskep het, speciaal vir musiekliefhebbers en jeug, wat hul talente wil uitstal en extra inkomste wil verdien.
1: As you may know, many great inventions came into existence because people became unhappy with the way things were being done. Cars were invented because people got tired of traveling with horses. Airplanes were invented because people wanted to travel faster than ships. And in the same way, Day One was created because I became frustrated with how difficult it is for artists to make actual money from their music and their talent. In the past, record labels were the middleman. Artists lost ownership of their music and they were left with nothing. Today, the middleman is streaming platforms. And on average, an artist earned less than 40 rand for over 1,000 streams. So, I started asking myself the question, what if artists could sell their music directly to the people who totally support them, their fans? That's where the idea for Day One came from. Day One is a platform where independent artists can upload their music, they can set their price, and sell it directly to their fans. Instead of earning a few cents from streams, artists can actually earn real income from the people who believe in their music. And it doesn't stop there. Day One is all about creating opportunity for artists, and we are building a whole ecosystem around it. We will be launching a radio show that will feature the music that are on the platform, giving the artist exposure to be played on radio. We will also be having a Day One concert where our artists on the platform can perform live in front of audiences. We will also be launching a podcast where we will have interviews with artists from our platform. We will also be having interviews and educational sessions with experts from the music industry. The goal is simple: to help independent artists turn their talent into something that can actually support their lives. We're planning to officially launch the platform in the next few months, and we are very excited about it and what
2: HD Stevens.
3: Hartlike goeienaand luisteraars hier vanaf die Nikko Park. Sê myself, Erickson Blando.
4: En Abil Damos.
3: Ja, rechtstreeks vanaf die Nikko Park in George, waar ons die wedstrijd brengt vanaand voor jou. Tussen die SBD Arende, die eerste kampioen van 2026, tegen die Natal Sharks. Die span, ek gaan die span vir julle voorhou van die Natal Sharks. Op nummer 1 is Patu Nganganya. Op nummer 2 Edwin Swart. Op nummer 3 die Springbokke Wilson Koch. Op nummer 4 Corner Raul. Op nummer 5 Dion Slabbert. Nummer 6 Pepsi Putelesi. Nummer 7 Manu Tuchuka. Nummer 9 Ivan van Seil. Nummer 10 Vusi Moyo. Nummer 11 Makazolo Mpimpi. Op nummer 12 Lorenzo Julius. Nummer 13 Lekleide Bester. Nummer 14, Ten Hoven Ton, die 7 speler. En die nummer 15, Luan Kilimo, die jong, opervaren speler van die Natal Sharks. Ons gaan geef die span van die eerste wereldkampioen terwijl die Natal Sharks die veld gevat het. Op nummer 1 van die SBD Arende, nummer 1, Nathan Mellon. Nummer 2, Henry Kaptein, Janus Venter. Die nummer 3, Gunther Jansen van Vieren. Nummer 4, Ivan Kutsie. Nummer 4, dear father Matthew Cray. Nummer 6, Ulrich Stander. Nummer 7, Kano February. Nummer 8, die Eisterman, H.D. Stemmet. Die wijskaptein, die nummer 9, die vinnige nummer 9, sy weer zwaar boy. Die skakelpaar. En die nummer 10, die winde 2. Die nummer 11, René Lucas. Nummer 12,
4: Zalinga
3: Strijdom. Nummer 13, Masane Metzale. Nummer 14, die IJsterman, die ervaren Roscoe Seister. En achter, Walrich Wall. Ons wacht natuurlijk vir die SBD Arnhem om die veld te vat. Een prachtige aand op die Nuka Park. Al reed 4,500 mense hier op die Nuka Park om hier die wedstrijd in aan skouwe te neem. Goeienaand hier op die Nuka Park in George Luisteraars.
4: Ja, ja, listen, ons keisrechtersbeamtes, meneer Saul Miller, SVD scheidsrechter wat vanavond hierdie wedstrijd gaan behartig en hanteer. met zijn twee assistentscheidsrechters, meneer Boesles Kaap en meneer Norton Muller, ook de vader van meneer Son Muller. Wat een historische oomblik is dat vandaan hier, waar hier die twee scheidsrechters, pa en sien vandaan hier die provinciale vriendschappelijke wedstrijd van die URC tegen die eerste divisie kampioenen. As we die arende vanavond zal behartig. Hier op Oud-Aniqua Park. Zo wat 4000, 4500 toeschouwers op. Hier die kouwerige aan. Hier in George vastgepakt. Om al eens jelde uit te zien. Wat binnenkort gaan uit haar club. Uit die tunnel uit. Dan is het dan luisteraars, die arende wat natuurlijk speel. En hulle gekenmerkende groentruie. Hardloop dan hier uit. Meneer Sonmuller wat dan loopt naar die middelkolliekie toe. Vraag van Vroejo. Die loskakel van Natal Saaks. As jy gereed, lyk asof Natal Saaks gaan afskop hier vanaan. En is dit die arende wat die bal zal gaan ontvangen. SWD Arende speelt dan natuurlijk van de hoofdpaviljoen kant af. Vanaf rechts naar links. Terwijl die haaien of Natal Saaks vanaf links naar rechts. En die Askop zal waarnemen vandaan.
3: Rechtig een goede atmosfeer hier bij de Nuka Park, luisteraars. En dat is een goede mooie van die Askop gaan waarnemen.
4: En daar begin hier die wedstrijd zo diep afgeskopt tot binnen die 22 meter. Aan die stemmen wat die bal achter krijgt. Harde vlijkjes om het dadelijk in die eerste paar seconden. Dat is aanslaan of snijd, zei meneer Son Muller. Aan die stemmen wat niet die bal kan bemeester vanaf hier die afskop niet. Achter toe geslaan, maar zijn speler, zijn spanmaat voor hem. En speel dan die bal van de omkant positie.
3: Ik ben de oordeel fout daar gegaan, daar meneer Stemmet.
4: Ja, dat is
3: meneer.
4: Dat is het meneer Voeje, wat hier die kantlijn gaan opzoeken. Ons zal in de eerste minuut van hier die wedstrijd een vaste facet zien, namelijk een lijn staan. En Edwards, die wordt wat voorgooi. Natuurlijk krijgen zijn spelers en zijn bal wat voor hem te bewegen. Dat is binnen die 5 meter doelgebied van die Arenden. Dat is die mol wat nog steeds, meneer Sonmuller, wat zei jij, zal het met één keer gebruiken. Dat is een sterk mol wat voor en toe beweer, Jalista. Mol is dan afgebrand.
3: Hij is niet speelbaar, nee. Dat is meneer Sonmuller wat zei. Die bol is ingeneem, die is bang van Nikkel Sharks. Use it,
4: or lose it.
3: Wat is kram het gevormd gaan worden? Net zo 5 meter buiten kan die doelend van die SWD Arende.
4: Die tweede facet van hierdie wedstrijd. Eerst het ons gezien een goede lijn staan met de molbeweging. Kom eens kijken wat gebeurt in die scrums. Natuurlijk zijn we zwart boei wat gaat ingooi vanaan. Ons weet SWD Arende is een kenmerkende. Hij is baie goed in scrums, Alistair en luisteraars.
3: Waar gaan het wees, die nummer 9, die kleintje, die ervaren, zij weer zwart boy.
4: Zij weer zwart boy staan met ballen aan, Alipad van Heidelberg.
3: Met zijn spierwebroekie.
4: Skram is dan gevormd op die 5 meter, aan het doelgebied van SWD Arende. Bol wordt aangegooid, sterk skram van die Arende. Hier zien we onze reset. Het ons stabiliteit gekregen op set. Scheidsrechter gaan hier die scrum weer met valk oor dop hou.
3: Natuurlijk, Gunther Jens van Herberg was scrum daar, die in die ervaren springbok.
4: Vincent Koch.
3: Vincent Koch.
4: Ja, luisteraars, dat is die toeschouwers wat daar natuurlijk die inpak. Als ik vandaag kan kijken, is het 4500. Ons gaat hier naar 5000 mensen toe vanaan.
3: Dit is een prachtige zicht, luisteraars. Dit is een prachtige zicht voor jou om hier te wees. Jij mis uit. Maar dat is waarom iedereen FM jouw stem in de paradijs daar is om zeker te maken. Jij brengt jy kry hierdie wedstryd bal vir bal, minuut vir minuut.
4: Teruggekom na die wedstryd. Sy weer Swartboy wat stelling aanneem. Vryskop, vryskop, dat is alle in Geist, dat is vroeg gestoots, meneer Son Miller.
3: Wel gedaan, Gunther Jansen van Rensburg, prachtig daar, die springbok, die ervaren Winston Koch.
4: Die wandel toe uit. Kijk hoeveel distance hy kan kry op hierdie bal. Skop naar die bal uit, lijnstaan wordt gevorm. In die doelgebied van die Arende, so wat 11 meter.
3: Ja, dat is Ivan van Seil wat daar. Ivan van Seil, kool, die regie daar, versie nummer 2. Van die Natal Sharks. Edwin Swart van Natal Sharks op nummer 2.
4: Vijf man lijn staan. Wordt voorgegooi. Dat is een bal wat opgezet wordt, die 6 breekt weg. Voel. Harde dijkslag op de Remzo Julius. Die bal wordt dan weer door Voel uitgespeeld. Diep naar Stone van Don. Wordt dan grond toegebracht, hard getackled. In die 7 flank van
3: Tsutsuka.
4: Manu Tsutsuka. Tsutsuka brengt dan uit hier Colin Raal. In die 9 schrapskakel Ivan van Zijl. Vanaf gespeeld hier naar de buitenkant toe. Julius van Rensburg, Donner van Don wat die bal moet gaan beschermen. Ivan van Zijl wat achter, iets wat staat, iets wat in spel komt. Bol wordt dan opgetrekt, voel je weer, stapt zo één man af. Ivan van Zijl, voel je. Het was voor en toe aangegeven. Niels en die scheidsrechter. Esmit die Arende wat natuurlijk zal moeten kennen. Dat is 4 meter weg vanaf die doellijn. Bol wordt klinkend gespeeld, voel je als in die gaat. Geen aan die van zijn spannaat nummer 6 flank.
3: Tjadjuka!
4: Tjadjuka is die lijn. Dat is vinnige handenbeweging. Pepsi Boutelesi.
3: Dat is fase nummer 7. Die is net al Sjaak. Wat gaan druk op fase nummer 7. Prachtige fase wat opgebouwd was. Tot de minuut 3. Prachtige spel van die net al Sjaak. Raal natuurlijk. Die nummer 4 slot van die bal herhaaldelijk opgeneem het. Prachtige afgerond daar door Pepsi Boutelesi.
4: Pepsi Boutelesi krijgt dan die bal hier van Manu Tsutsuka. Zo'n klein kanker hem gespeeld. Wie gaat hem keer daar? 2 meter weg van die doellijn van die aarde, van die Arende.
3: Aandacht terug bij Woese. Mooi om. Dan kijken we hem 2 punten bijvoeging. Kom voor hem. Toen treft hij rechtervoet. Laat rechts kop. Dat is punten. Dat is 2 punten. Dat is 7 punten voor de Natal Sharks. En onze Arende nou.
4: 7 minuten is een speeltijd verstreken in de eerste helft. Ik moet veel zeggen dat die SWT Arendelijk bij je goed geconditioneerd, Alistair.
3: Definitief, definitief. Ons natuurlijk kijk eens zien uit naar het prachtige 2027 met drie jongmannen, die SWT Arne. Onze eigen doodje, SWT Arne.
4: Die van de tweede wat Askop gaat waarnemen. Weggeskopt zo wat tot binnen aan die 22 het te aanslaan. Knock on into touch.
3: Option. Maar meneer, die eier twee wat daar zijn. Nee, dat is geen option die meneer Boetenskap.
4: Dat was een knock on. Ik kan duidelijk zien dat meneer Son Miller heeft gezegd. Dat was een aanslaan. Maar knock on into touch. Janus Vinter, die kaptein wat natuurlijk in die lijn staan gaat bemeester. Gaan ons weer zien op een Ivan Koetsier of een Matt Gray. Bol wordt goed gegooid tot Ivan Koetsier. Bol is opgezet. Janus Venter wat die bol hier achterkomt rap. Scheidsrechter wat voor die Natalse haaien op die zaak zijn. Jellesa moet los. Die bol wordt dan weer nog sterk opgedraaid door Ivan Koetsier. Bol komt uit van die van de toeheid. Zij weer Koetsier wat vannacht die bol zal moet schoonmaken. Vannacht zal moet uithalen. Ulrich Stemmert, Stemmert. Ha, die Stemmert wordt groot toegebracht. Zijn weer Swartboy. Geen zo'n voetbalpas. Amper die gaat, Jellester. Terugkom hier naar Gunther Jansen van Rensburg. Een bal wordt opgezet. Een tijdslag is uitgevoerd. Zijn weer Swartboy.
3: Fase nummer 6 vir die Arende. Fase nummer 7.
4: Kyk nou Februari. Sy weer Swartboy. Gee dan vir die wat dit toe. Rak is gevorm. Dis in die 22 meter doelgebied van Natal. Goede Johnson van Gersburg. Die bal gaan moet uitkom. Harde fluitjie. Strafskop. Die saaks wat moet wegrol sy meneer Sonmuller. Julle moet wegkom. Julle vertraag die bal.
3: Dis prachtige rugby, dames. Dis eister rugby, man. Wat hier opgedis word, die respan van SBD Arende.
4: Die wande toeit wat die bal op die 5 meter uitskop. Hier sal ons een lijn staan sien. Janus Venter. 5 man lijn staan wat gevorm word. Gaan ons weer op Ewan Kutsier sien gegooi word. Inderdaad. Ewan Kutsier. Mal is gevorm. Jan ter Groente wat natuurlijk die bal hier achter kom rap. Een sterk maalbeweging. Los maalbeweging wat voor en toe gaan. Meneer Miller sê julle sal het moet gebruik van die Arende. Staties in die maal geword. Zij wees wat mooi sal die bal moet uitkom. Lennart. Zij wees wat mooi. Het ons omkant neer. Kijk nou Februari. Groente Janssen van Rensburg. As die Arende wat voor en toe beweeg. 1 meter weg van die doellijn af. Wat sien ons, hy weer zwart mooi. Geen aan die van die man naartoe uit. Pille toe van Roscoe Suister. Roscoe Suister is getekkel en moet hem los. Zij weer zwart mooi speel en weer hier van Janssen. Zij weer zwart mooi al die bal uit. Ewan Kutsier. 2 meter weg van die doellijn. As die voet. Meneer Miller sê, dat is die voet, Jalester. Bal wordt afgeneemd door Natal. Door die Saaks. Vujo.
3: Aber Boerskop.
4: Natuurlijk die Arende wat gestraft wordt. Voor omkantspel. 5 meter in die Natal haaien. Die Saakse doelgebied. Vujo wat natuurlijk hier verlichtingskoppie breng.
3: Net dames, dit is prachtig rugby van opgedisbord. Prachtig. Prachtig. Rugby van die opgedisbord. Die is pampen is video. Dat is jouw Arende. Hulle staan niet terug voor die URC's pampen net als Sharks nie. Hulle kom heel dag. Hulle klop in die deur van die net als Sharks. Die Arend sal later op stadion moet vlieg om oor die Sharks te kom.
4: Zes man lijn staan, groep Natal Haie, Edwin Swart wat die bal aangooi. Amper was die bal afgevat, Dion Slabber wat die bal krijgt, die bal wordt gerapt door Edwin Swart. Ivan van Seil wat voor die scheidsrechter zei, hij zal moet groen uitbrengen. Achterom gespeeld, Dolleman Don! Dolleman Don zo'n klein kopje op zijn voet. Ulrich Holben, meester. Hij is lelijk afgetrapt. Alle wereld! Hij is lelijk afgetrapt! Kan je dat gloeien?
3: Dat is Donovan Don, die ervaren zeven speler. Wat zijn naam leidt daar? Zijn naam leidt daar, prachtige rugby. Opgeduid door onze eigen nummer 15. Zijn naam leidt daar. Ulrich Hol, prachtig, prachtig.
4: Giam soos het Cesslin Colby. 1-2 binnen buiten weg Marai. Sien my later.
3: Sien Hakskene.
4: Janus Venter. 4 man lijn staan wat gegooi. Ewan Kutsier wat die bal kry. Ranai Lucas sterk en gedra. Hard gelak. Swart boy. Adie Stemmer. Manezi. Swartboy weer wat die bal komt uit daar geeft zo'n klein skopje. Prachtige skop, prachtige skop. Wat een verlichting skop. Op je voet geplaatst, Alistair.
3: Goeie percentage rugby weggespeeld wordt. Hier is Pam van Nees bij die Arende.
4: Goeie tactische skop. Edwin Swart. Lijnstaan gaan gevormd worden.
3: Intussen tijd heeft die schade getal aangeschuift. Ons staan in Bistar met 4910 mense hier op die Nuka Park. Amper een volgepakte stadium.
4: Vier man lijn staan. Bol wordt aangegooid op Dion Slabber. Dion Slabber naar die bol uit voor Ivan van Zijl. Ivan van Zijl krijgt aan zijn loskakel. Maat woeze moeier. Spel wat natuurlijk statisch wordt in het doelgebied van die Natal Saaks. Ivan van Zijl wat zoveel lichterskopie brengt. Bol wordt aan die hoofdpaviljoen kant af ingejaagd. Lijnstaan wat gevormd wordt zo op die 10 meter stippellijn aan die gebied van Natal Saaks of die Hollywood Saaks. Janus Venter met bal in hand. Die Arne geeft zo'n klein bespreking wat de move ons nou gaat doen. Vijf man lijnstaan wordt geroepen. Gaan ons gooien op Ivan Kutsi of op Matt Gray. Inderdaad, die bal wordt achtergegooid. Dat is een bal wordt opgezet. Los maar voor en toe beweging. Losgemaald. Ivan. Ja, dus Venter draait die bal sterk. Bal wordt nog steeds voor en toe beweegt. Meneer Soon, maar dan zal u offside lijn bij hier die geleerdheid moet dophou. Zij dan voor die Arne Jelle zal het moet gebruiken. Klein skopje, allemaal is aan kant. Die bal was afgestorven. Niek Hatten wat die bal krijgt. Bal wordt hier naar Julius geskopt. Bayern van Meester Ulrichs hol onder die bal. Was kop. Voor die van die 15 van de Arenden gebracht. Luan Guillermo. Harde vlijkje. Straf. Meneer Soon, maar die Arenden van Adi. Jelle die tijdslag uitgevoerd. Jelle zal die speler moet los om die bal te kan plaatsen. Wie die fouten wat insleep hier.
3: Die vraag wat ik vraag was, deerdeel wie die Arenden van moeilijke obstructie. Waar is uit nu? Hier komt die ervaren.
4: Lijkt voor mij die Ajax is een beetje onzeker, Jellister. Was die bal uit of was hij niet uit? Maar die bal is uit.
3: Ja, die, als het kijkt daar, meneer Norton Muller. Als het kijkt, als het cent daar.
4: En er was zwart wat al die bal gaat aangooien. Vijf man lijn staan. Gaan ons weer op het Dion Slabbert zien. Gaan die bal achtergegooid worden? Ja. Bal wordt dan niet gemors. En in die lijn staan.
3: Maak een zol om
4: Pimpie. Maak een zol om een Pimpie. Nummer 1 of 3 op zijn rug. Speel die achter om vervoerder. Julius. Wordt dan gewoon toegebracht van Donovan Don. Het onze hoogvat neer. Ivan van Zijl. Geef een Koningaal. Koningaal zit een gat in die bal op. Dat is makkelijk. En daar zit hij. Hij vangt die Arend aan die slag.
3: Aan die slag.
4: Een van die zachtste drieën wat ik al ooit gezien heb.
3: Ja, dat is een prachtige spel daar. Natal Schakel speelt binnenkant toe. Die Arend natuurlijk gedoogd. Hij gaan spelen bij de achterlijn. Rol die bal op daar aan die losgemaal. En los de hardklop om het 3 te druk, prachtige druk, 2-3 gedrukt daar door de span van Natal Sharks.

0: 25 spelers wat op die veld. Dat is makkelijk hier na 30, 35 spelers bij de kanten toe. Maar ons brengt veel rechtstreeks in die wedstrijd op Radio Eden FM. Jouw stem in die paradijs.
1: En ik terug bij Vuyo Moso. Hij kijkt die paal, een prachtige lichte windje met waai. Hier zit Westkong voor hem, terwijl de rechtervoet wagen het wees. Maar nee, hij trok hem langs voorbij.
0: Hartmas.
1: Hij schoot hem langs voorbij.
0: Hartmas.
1: Iets wat een setter voor die ervaring van Vuyo Moso. Natuurlijk, die hier jongman. Hij is die nummer 10 van die bij die box.
0: Een van die bokken.
1: Lekker atmosfeer hier met de Nuka Park. Met de muziek in die achtergrond. Dat is lekker als meneer Damons.
0: Ja, niet alles dat die van de tweet wat weer afskop waarnemen. Wordt zo aangeskopt, die bol wordt aangeskopt. Saks wat natuurlijk die bol bemeester. Luan Guillemot onder die bol. Ivan van Zijl wat die bol uithaal. Geen van Vincent Koch. Vincent Koch zo schouwen loopt in laag. Ivan van Zijl wat weer die bal gaan uithaal. Geef van Vuyo. Vuyo geeft zo'n crosskick daar van Makazole maar Pimpi. Makazole, hij mag niet, maar dat sprong voor hem niet. Hou die neer. Vast in zijn meneer Solmeller, die aarde wat die bal afgenomen. Offside, zo'n man. Zijn weer zwart, boy.
1: Die veld worden hier aan de andere kant, wat natuurlijk niet meer in midden gezegd, daar is offside niet.
0: Zijn weer Zwartboy met een verlichtingskop onderkant brengt, geen die bal zo hoog. Bij een goede contest. Voeien wat hier van Julius Lorenzo speelt, Lorenzo buitenkant. Wordt hard gelakt, heeft onze aanslaan hier. Donovan Don maakt zo 1, 2, 6 stappen hier. Iwan van Zijl laat die bal dan weer uithaal van die nummer 6 van Natal Saks, niemand anders. Als Pepsi moeten lezen niet. Vuyo, geef hem Makazole. Hard gelakt. Makazole op een pimpje worden. Hard getackeld. Zijn we Zwartboy, geef zo'n kruidskop in die hand. Het was obstructie gezien. Nee, Vuyo, geef zo'n verlichtingskopie.
1: Wat de pletter van die ervaren. Roscoe Seister op die mij ervaren.
0: Makazole
1: op een pimpje.
0: Hij was hard gelakt. Nee, hij was hard gelakt.
1: Prachtige lach van Ferrie. Daar is een voor die boeken.
0: Stel het die dokter nodig. Hij wordt gebuig zoals ze.
1: En iets wat een oordeel is fout daar die onderkapitein. Hij moest niet geven voor Zijweer Zwarbe. Hij moest niet gegeven op de binnenkant of de buitenkant.
0: Wat ik opgetrokken
1: daar,
0: zou ik zeggen, dat was obstructie. Die lijn was van Anner. Die zijn weer Zwartboy heeft gespeeld. Roscoe Seister heeft gek gehaard loop. Toen kwam die speler binnen die lijn aan. Zo, maar dat zie je die type calls. Ons wil hier Rasmus weer vanavond, wat 50-50 calls. Maar ga ik teruggekomen naar die...
1: Ja, luisteraars, je hoort daar natuurlijk morgen. Hij zit hier maar bokken. Zuid-Afrika tegen de All Blacks. Voor die tweede toets, derde toets.
0: Janus Venter wat natuurlijk voor Ivan Koetsier weer krijgt. Bol wordt ingegooid, is een mol wat opgezet wordt, mol wat voor en toe beweegt. Meneer Son, maar wat zei die mol loopt nog steeds voor en toe. Dat is bijna prachtig, als ze die 22 meter
1: oh, van hier kom je dan.
0: Van Natal Saks. Had die stemmen wat ook zijn kop daar aan druk. Janus Venter wat die bol draagt. Zijn weer zwart voor die mol wat natuurlijk statisch beginnen wordt. Nog steeds gaat hij die bal naar de vloer toe in de tweede beweging. Zijn weer Zwartboy met die bal uithaal. Muller zei, hij zal moeten spelen. Use it of lose it. Bal wordt voor Lennart gebracht, die man de tweet. Haal als ze aanslaan. That was supposed to be. It's a knock-on. Nou met waantijd zijn meneer Zoon Muller. Hoe is al wat te vannig en bars daar. Bol wat in die kant van zou niet.
1: Dat zou prachtig geweest zijn. En dient die bok om een meester daar.
0: Ja, luisteraars, inderdaad. Morgen, jouw klap. Semifinale van SWD. Dat is Barbarians Rugby Football Club. Wat er staan, dan komt in Grootbrak. Rugby Football Club. Jouw scheidsrechter in die middel. Als niemand anders als meneer Sean Miller. Wat vandaan in die wedstrijd op Autonico Park. Hanteer niet.

0: als net aan Britsen. Wat speelt in Evergreens? Jouw scheidsrechter als daar, meneer François David. Op.
1: En als je ook natuurlijk praat van die Amaboka Boka Zuid-Afrika, wat morgen gaan spelen voor de derde toets. Daar op de weg toe.
0: Dan is een uitzwering wat in Harlequins te staan komt. Jouw scheidsrechters, niemand anders als meneer Nabil Damos, meneer Alistair Melando en meneer Mario Valentini.
1: Goeie klanken van hier op dit bord, op Bojanikwa Park en George, luisteraars. Dat is een mooi gezicht om te zien hier, van rechts naar links, rechts naar links. Al volgepakt uit die Nukwa Park. Die telling met getal van die luisteraar wordt aangeschreven naar 5110 mensen.
0: Skram is gevormd in die gebied van Natal Saks. Ivan Mansel wat die bol aangooi, harde vlijkie. Meneer Son Miller wat natuurlijk die arende straf hier voor een onwettige skram. Illegal scrumming.
1: Ik moet zeggen, meneer Damons, het is een prachtige avond hier op George. Vandaag is de aanse 103% regen wat geval het gisteren hier op George. Die veld wat lijkt in een fantastische toestand. Prachtige de avond voor rugby.
0: Voel ze moeien wat die kantlijn opzoekt. Dan ook morgen die finale. Tussels tegen Ladysmith daar aan de kant van Vriemersheim. Edouard Zwart. Lijnstaan wordt gevormd. Gaat Edouard Zwart weer van Dion Slabbert gooien. Nee, hier die keer gooien op zijn viermaand corner rol. Pepsi Boutilesi wat natuurlijk die bol sterk en dra. Rak is gevormd. Bol wordt uitgehaald hier van Vujo. Harde kop in de lucht. Donovan Don wat niet die bal kan maar meester niet. Randy Lucas wat de vingerpunten bij hier die woordbal gehad het. Lijn staan.
1: Dat is meneer Boesler. Beetje onzeker dat die bal geraakt het. Die bal wordt geraakt daar door Randy Lucas. En ook in de proces heeft vinger zeer gemaakt.
0: Ja, luisteraars. Was eerst een aanslaan, maar niet te man, ons los het daar. Ivan van Zijl kreeg die bal hier achterbij. Zijn spelers, dat is Pepsi, moeten lezen wat met een sterk loopje neerkomen. Ivan van Zijl wat die bal zo stadig en dan gaat hem op je voet zien hier. Zet ja! René Lucas onder die woordbal. Contest met Donovan Don. Vrije bal. Ivan Koetsier wat die bal goed bemeester, rak is gevormd. Zij weer zwaar voor Gila die van die van de tweet. Allemaal is aan kant. Ulrich Hol. Ulrich Hol geeft zo 1, 2, 3, 6 stapjes. Krijg je verlachterskopje.
1: Hoe meer ik hier in mijn 15 uur nog wel zien. Hij heeft een eierman. Hij heeft een maand mij van Dion van Rensburg. Van Noord-Transvaal. Hij remind mij prachtige stel. Spelpel daar.
0: Ja, luister, dat is dan zijn weer zwartboy wat elke malen met meneer Son Miller gaan praten. Spreek dan zijn ontevredenheid uit. Over zekere calls. Ik wil voor jou zeggen, die Arend heeft nog één strafskop in die wedstrijd gezien. Gekregen niet.
1: Meneer Damos, waar is die song uitkom? Akkelakele blokjes daar. Van David Kramer, die ervaren David Kramer. Als hoor je hier vanavond op jouw gisteren radio stasie in de VM, jouw stem in het paradijs. Ons brengt jullie best weer rechtstreeks vanaf het Nukwa Park.
0: Ja, ja, luister, luisteraars, ik word David Kramer, zijn gooi fellies, maar is ook in die week gesteel. David Kramer, zijn fellies is ook weggeraakt. Maar niet op mijn teruggekomen in die wedstrijd, Edouard Zwart.
1: Ik woon net een beetje iets verder gevat.
0: Ja, luisteraars, morgenavond aan de Cornwall gemeenschap Savik. Eden FM, jouw langarm dans. Kom uit en geniet jezelf. Trek je tuxedo aan. Trek je langrok aan. Maar ons is eerst terug hier bij die rugbybal. Nou naar die achtergegooi op slab. Op weer een mol is opgezet. Sterk mol voor hem te bewegen. En de wat zwart laat die bal draaien. Zal Miller wat voor iemand van zijn zijn. Jelle zal het moeten gebruiken. Losgemaald naar grond toe gebracht. Jelle moet het use or lose. En dat is wat we gebruiken. Gebruik of gebeurt. Hij loos het.
1: Ja, meneer dames, ons net zo terug daar over die langarm. Ons natuurlijk ook morgen zien voor die ervaren Grand Damons, wat ook natuurlijk zei, dat ik zie nog een ander morgen daar en kom voor Civic en zei 1-2, 1-step, 1-2 zal maken daar op die dansvloeren van Cornwall.
0: Ons gaat morgen maar Sarah le allemaal zien daar. Maar Pina le allemaal. Teruggekomen naar hierdie wedstrijd, hierdie levendige wedstrijd, so wat 5000 toeskouwers op Oud-Aniqua Park vanavond. Iets wat koeler, maar die rugby is 4-4 warm. Zij weer zwart moet staan met bal in hand. Dat lijkt alsof die arende plan het niet. Kijk hoe ze die handen op die jippen. Zij weer zwart boy. Straf hulle, hulle loop om. Hij is omloop. Maar tal saaks wat omloop, zoals Dave Rennie zei, die All Blacks of die Springbokken loop om. Dat is wat hulle doen vandaan. En inderdaad, wees meneer Son Miller, hulle loop om. En dat is waar die strafskop afgestaan wordt aan SWD Arende.
1: Het werd te weerstellen voor een ervaren man zoals Wilson Koch om daar om te loop.
0: En met zijn voet op de grond ook. Een rechtheidskrop. Die van de tweede wat zoveel lichterskop brengt. Meneer Boesles Kaap dan hier die assistentskeisrechter. Janus Vente gooi op Ivan Koetsier. Nijen wat die bal krijgt. Zwartboy. Geen dan van Hadje stemmen. Zij weer. Weer van Hadje stemmen. Bol is beschikbaar. Zij weer zwartboy. Gia dan is zo'n klein kopje van februari. Hij gaat roep mak.
1: Definitief ja.
0: Hij is onder druk. Dat is Vujo. Vujo Mojo. Wat natuurlijk. Mak roep vrijskop. Op een vrijskop kan je niet meer scrum niet.
1: Real wat veranderd was na die wereldbeker van 3 jaar terug. Als die real verandert, je kan niet meer een schram vat nemen.
0: Hans kop je dan die bal uit. Zo wat 8 minuten.
1: Ons heeft ook een goeie naam die op die WhatsApp lijn voor onze gerede luisteraar op sportshow. Dan in Olien van Blanco. Zij is ingeschakeld, wie biedt een FM stem in de paradijs.
0: 5 man lijn staan wordt geroepen, Janus Vente gooi die bal aan. Bal wordt afgenomen hier die lijn staan. Natal Saaks wat natuurlijk die nummers beginnen of die calls beginnen lees. Ivan van Zijl, geen dan van Vincent Koch zo laag met zijn skommer loop je om. Wat is daar? Kijk hij vier om die nek, ja luister. Voes die moeie geest zo'n skoppie daar voor Makazol en Mapimpie. Nee, wat boy. Roscoe Seister wat om goed lees vandaan. Ivan wat zeil geeft voor Vincent Koch. Speel dan die bal hier voor meneer Slabber. Ivan wat zeil zoekt voor Vujo weer op. Donovan Don zag die bal. Fair contest. René Lucas wat dingen niet zo makkelijk maakt vanavond voor Donovan Donny. Alles wat natuurlijk goed loopt van Natal. Of die haaien, of die saaks, of die Hollywood saaks.
1: Natuurlijk, Donovan Don, wat nog altijd zijn naam wil gaan optellen. Hij gaat nooit vergeten, nee.
0: Nooit, ooit. Dat is op video. Dat is YouTube, toe. Dat is op sociale media.
1: Definitief, zijn naam is geval.
0: Dat is binnen buiten weg. Deur is gesluit. Edwin Swart.
1: Kies weggegooi. Edwin is weggegooi.
0: Edwin Swart gooi die bal achter van Harry Slimmer. Ivan van Sail. Lorenzo Julius van een hart en hartklop soos een center. Hy is die center vanaan. Ivan de Toit gee vir Edwin Swart. Julle kom van die kant af en sê meneer Son, maar er straf Natal Saaks op die 22 meter lijn van die Arende. Die van de Toit wil een verlichtingskop gaan breng. Ja, luisteraars. Dat is zo'n lekker koel wijntje wat insleep of insleep hier vanavond op Oud-Uniqua Park.
1: Ja, nou sien ook daar so drie hoekies van ons af. Meneer J.B. Petersen daar met sy wit pet. Wat die sake dop hou. Ja, met 9 minuten oor in hierdie wedstrijd in die eerste helft.
0: Word gegooi op Ivan Kutsi die Arende. Een mol word opgesit. Janus Venter draai die bal sterk achter. Zij weer zwart boy wat om die Arende. Jelle pas die 5-10 deel kom trek dan voor. Ons het een plaasvervanger op die bankie. Maurice Hall wat sterk loop voor hem toe. Zij weer zwart boy. Als hij Natal Saaks om kan Alistair. Zij weer zwart boy brengt uit van die van de toe uit. Ivan Kutsia. Tackle en release boy. Ai. Woesie moeie. Wat natuurlijk die bal daar steel. Wat die bal daar steel bij Ivan Kutsia. Dan brengt Woesie zo'n verlichtingskop ook. Lijn staan wat gaan gevormd word. Zo buiten die 22 meter van SWD Arende. Teller op Oud-Uniqua Park. 12-0. Die Arende is nog in die wedstrijd. 8 minuten is een speeltijd wat oorblij. En hier die eerste helft. Ek denk J.P. Petersen gaan baie hard praat. Want die teller moet al baie ver gewees het. Maar dat is in my saak nie. Edwin Swart. Gooi die bal dan nou vanaan. Wie aan die bal wordt afgeneem. Hier door die Arende. So bijna was die bal afgeneem. Strafskop van die Arende. Dat is houding.
1: Ja, luister, jullie kunnen horen hier in onze microfoon. Die windje wat nou hier scherp deursny. Maar die rugby wat ook veel warm is hier op het Park in George. Goeie verlichting wat gebring word daar deur de Dwight.
0: Die van de Dwight laat een verlichtingskop bring. Lijn staan wat gevormd gaat word. Op die 10 meter aan die doelgebied van Natal Saaks. Of die Hollywood Saaks. Hollywood Bats. Ivan van Sail wat moet 2 meter uit die lijn staan uitstaan. Bal wordt opgezet. Losgemaald weer voor en toe. Kenmerkende rugby van Heineken Meijer. Zij weer zwart boy wat hier die bal uit aan geen aan van René Lucas. Donovan Dollars uit zijn handen is uitgevangen. Hij moet een verlichtingskopje geven. Gooi vannacht aan. Ulrich Hall. Ulrich Hall zet hem hoog op. Hij zal moet neerkomen. Maar Woese Moeier gaat makroep. Skoen van. Hij wordt getak. Vannacht een speel. Van Kilomi die bal is net die uit. Wat het ons hier gezien? Hij heeft die bal getikt, nee, hij heeft net gepaas.
1: Hij doet gepaas, dat is correct. Goeie besluit daar, dit is John Muller.
0: Goeie besluit, meneer Muller. Jij hoeft hier verder aan om te verduidelijk niet. Jij hebt jouw call gemaakt.
1: Meneer Muller, jij praat te veel. Jij praat te veel, meneer mannetje daar.
0: Dat lijkt voor mij zoals Boeta Chamberlain, want daar komt cross questions. Ik centrum wat gaan gevangen wordt aan het doelgebied van Natal Sharks. Meneer Zeewis Swartboy staat met ballen aan. Zowat 5 minuten is gespeeld en dat probleem in de eerste helft. Goeie hit. Meneer Sommeler zei die ballen zijn gegooid in ons door de stabiliteit. Zodat die 9 die bal kan ingooien. Ja, luisteraars, Barbarians versus Grootbrak. Morgen op de Almeida sportgronde. Dat beloop, of dat behoort een baie groter te wees.
1: En in die kamp van Oudswording is het die T-span, die voorstrijdspan, Bridgeton, die in Evergreens. Morgen om vanaf 1 uur kan je daar gaan draai maken op die platen. Al drie spannen van Evergreens tegen die al drie spannen van Bridgeton.
0: Zij weer Swartboy wat die balie aangooi. Sterk skram door Natal Sharks. Vlies van Gensburg. Maka Zolle maar Pimpi. Kijk wat hij kan doen, hij wil gewoon toch op neer. Wordt dan hier dekslag uitgevoerd en rakkers opgezet. Iwan van Seil geeft voor Vujo. Vujo wat een verlichtingskopie brengt. Zij weer Swartboy onder die bal. Gaan zij weer terugzetten. Zij weer besluit om die lijn aan te vatten. Zien de gaten. Gapen. 28 geslaagd zijn meneer Muller. Rak is gevormd. Bol wordt uitgehaald hier voor Pepsi Boutelesi. Ivan van Zijl speelt zo wat statisch. Ivan van Zijl laat die bal eilaar hier geven voor Kilomier. Zoek dan voor Makazola, maar Pimpi op met zo'n swingskop daar naar de kant. Goed, maar meester uit die lach, uit die man dat doet. Janus Venter. Hier van Koetsie. Zij weer Swartboy geeft hier van Roscoe, zij staan op je voet. Batali, aanslaan. Een fout wat die Arende maakt vandaan hier. Score of die teller is aan 12-0. Die Natal Sharks wat moeilijk speel. Alles speel moeilijk, Jalister.
1: Ja, dat is correct. Ja, daar de besering, daar die. Die nummer 5 slot van die Natal Sharks daar op zijn knieën. Een pletter van daar uitgevoerd, daar die stemmet op die nummer 5 van die Natal Sharks daar.
0: Ik denk eigenlijk dat Meijer is nog zo ver goed. Hij voelt goed bij hier de eerste helft. 12 punten afgestaan. Ons speel met 5 springbokken aan die Natalse span. Hier vandaan tegen die eerste divisie Karikap kampioenen van SA Rugby. Zo wat 6000 toeschouwers. Ik weet niet of hier nog zitplekken zie.
1: Het is een volgepakte stadion. Luisteraars, ook natuurlijk volgende week. Als het die finaal van die club rugby hier op het Nuka Park. Ook volgende week een zaterdag.
0: Warren Whiteley zit ook daar aan die andere kant. Ik denk hij is ontevreden over hier de eerste helft, broer. Hier gaan harde woorden vallen in die kleedkamer nou. Speel die bal, Weidman. Die Arende geeft ons dan van onze eigen medicijnen. Daar aan die opkant zien ons ook daar voor Soudenkuip.
1: SIN
0: het volgemaakt in Oudswering. Wat een dag zal het die morgen weer aan de kant van Oudswering. En daar is ook finale op de kant van Uniondale. Die spookvrouw zijn kop is alweer weg.
1: Alles wordt weg. Die schoenen van rode schoenen wordt weg van David Kramer.
0: Zij weer zwart boy. Wat die bal moet aangooien bij die scrum. Maar meneer Son Miller wat zei hier is. Die stabiliteit op die set call nie. 2 minuten is een speeltijd wat oorblijft in de eerste helft. Telling dan 12-0 van Natal Haier. 0 voor tot zo SVD Arende. Zij weer Swartboy gaat die bal aangooien. 22 meters aan het doelgebied van die Sharks aan die oerpaviljoen kant van hier die scrumplaats. Mooi gezicht vanavond in hier, dat is zeker maar voorbereiding voor volgende week. Zij weer zwak, maar gooi die bal hier onder zijn Spanmaatse voeten. Bal komt uit, Roscoe Seister. Hard en gelakt. Vast in. Strafschop. Strafschop. Hij was eerste aan Alistair.
1: En dan begroom de dame ons. Meneer, maar dat kan niet zien van de kant verhaven. Komt het niet?
0: Ik denk ook niet zijn assistentskeisrechter kon het zien, want hij die oorvoerder aan vanavond niet.
1: Ja, maar morgen zal daar oorvoerder wees op de kant van direct daar in Oudtshoorn. Waar die ervaring die met de dame ons, die wezen en teer. Het is een Harlequins A in Oudtshoorn A.
0: Ja, Alistair. Meneer Damons, 15 jaar achter zijn rug. Wil hij uittreden hier. Maar teruggekomen naar jullie wedstrijd toe. Julius Lorenzo. Wat was hij gauw niet? Iemand was zijn geef voor Edouard Zwart. Bal wordt klink uit gespeeld voor meneer Slabbert. Iemand was zijn wat natuurlijk voor zijn spelers zijn. Alistair moet omkomen. Geef voor Pepsi moet hij lezen. Iemand van Seil. Gaat een waarskop hier neer. Hij kijkt voor Voeier. Speelt op paviljoen kant. Geef van Julius Lorenzo. Maak een zool op mijn pimpie. Zo'n twee. Geef daarvoor. Tsutsuka. Opgepopt. Op paviljoen kant. Guillermo. Donovan Don. En hij gaat scoren on tijd. Hij gaat krijgen voor meneer Solmeler zei de eerste jaar als om.
1: Dat is een prachtige dwarskop uitgevoerd daar. Voel je mooi hoor. Met 14. Op diezelfde plek waar hij geklopt was vroeger in de jaar. Zijn naam werd gevallen. Hij telt natuurlijk weer zijn naam op. En dan druk een prachtige drie van de kostkiek. Daarvan vier een mooie, prachtige rugby. Maar die spannen niet met die armen, maar dat komt niet. Kan zak niet, prachtige rugby op het des. Die spannen niet met die armen terug, die eindig hier bij nummer 10 van de Sharks. Vier een mooie. En vind je met haar opgestaan het, dus vier een mooie. Hij kijkt die ballen naar langs. Maak zo. Ik ben ook maar voor een trap die rechter voor wagen het via huis. Dat is voor je mooi hoor. Dat is twee punten dat bijgevoegd wordt. Maar die telling vind ik dan Sharks.
0: Ja, Alistair. Nou aandrukken van jullie eerste. Ja, of toch van jullie wedstrijd.
1: Natuurlijk die span van Netaal Sharks. Wat moest hard werken voor die 19 punten. Die span van Netaal met die aarde wat niet. Hoef alle koppen omlaag te houden. Maar nog 40 minuten van het oorbeen in die wedstrijd. Prachtige rugby bij de kanten. Goeie rugby weer opgetest wordt.
0: Ja, Alistair. Goeie rugby wordt opgetest hier op Autonico Park. Meneer Heineken, maar hier gaat ze. Die Natalzaak zit ons aan de slaap gevangen met die laatste drie. Ons zal moet weer uitverspreid spelen. Ons zal man op man moet wees. Dat laat me zomaar denken aan een lied wat een klap geschreven heeft zo'n paar jaar geleden. Hand tot hand, geef vat jouw man. Die laat hem leeg, want de spunten wat die mensen zoeken, dat is wat Natal Saak zien vanavond doen. Hij speelt hand tot hand en hier die hand tot hand bewegen kan ons zien op het jaarboord. Dat is 19 punten van Natal Saak en 0 voor die Arenden.
1: Ja, we gaan vanaf het tijdens het break, luisteraars, dan soms weer terug. Over 8 minuten gaan we brengen ze de tweede helft van rechtstreeks vanaf het Nuka Park en George.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter vervallen geraak. En die gemeente is tans bezig met een fondsensameling in die vorm van een competitie loetjie om een meer as omheining te bouwen. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, welkom terug, luisteraars.
1: Die aangene wat natuurlijk die bol krijgt, dat is die tweede helft van die wedstrijd. Natal Saaks wat die bol afgeskop het. Xavier Swartboy is vervangen in die wedstrijd, zie ik Jelleste. 19 tegenover 0. Makazole met Pimpi. De aanklop zo gee dan hier voor Pepsi Boutelezi. Stem het, maak dan vast. Lorenzo wat die bal kom bemeester, kom krijg. Bal wordt wijd omgespeeld van Julius. Natal Saaks wat op die aanval is.
2: Dat is nummer 9, Hendricks. Plaatsvervanger nummer Skimskakel.
1: Hendricks, Julius, kop dan die bal hier vast in Ulrich Rol. Zijden Hendricks aan natuurlijk die bal hier verloor. Die van de Toeit. Die van de Toeit geeft zo'n worstkop. Toets Donovan Don weer onder die woordbal. Laat tijd. Dat is een laat vat hij.
2: Hij was klaar in de lucht.
1: Slabbert, Edwin Swart. Patu Kanyane. Zijden Hendricks. Draad aan die nummer 24 3 op zijn rug. Toetstand voor meneer Die van de Toeit aan die achterlijn. Skoen vangt ze meneer Die van de Toeit. Bol wordt dan hier omgespeeld voor Ivan Kutsier. Plaatsvervanger 9 van die Arende wat in die bol uithaal. Die van de Toei. Geesel Woskop. Bol wordt dan gevangen door Natal Saaks. Guillermo. Direct uitgeskop. Lijn staan. Wat gaan ge... Behoort aan die Arende.
2: Nog steeds die toeschouwergetal wat vastgepakt zit hier in Nuka Park en George Leisteraars.
1: Werner Oukamp, meneer, zijn weer zwart mooi vervang. Janus Vinter, vijf man lijnstaan wordt geroepen op Ivan Kutsier gegooid, mol is gevormd. Janus Kutsier met die bol rap. Meneer Son Miller wat dingen fijn doppel. Mol beweegt dan zo, dat kan die 15 meter van de hoofdpaviljoen kant. Side entry. Voordeel wordt gespeeld, harde vlijkie. Tegen Natal Saaks. Jelle moet van achteraf komen, zei meneer Sonmiller. Jelle moet die mol van achteraf join.
2: Hij zit nog met 28 daar. Van Natal Saaks wat losmaakt daar.
1: Die van de Toei.
2: Prachtige skop daar. Heer Arne bij aanval.
1: Hier zien ons dan nog 25 meneer Sloppe wat ook gereed maakt voor de SWD Arende. Ons moet onthou luisteraars, dat is Rowling Saps. Dat is 30 spelers wat vanavond die geleentheid krijg. Om hulle staal te wijs.
2: Ik zie meneer, die van de twee is ook vervang meneer Damons. Die nummer 10 van SWD Arende.
1: Janus Vinter wat de bol vannacht omgooi. Klein lijn staan. Een mol wordt dan natuurlijk grond toegebracht. Voordeel wordt gespeeld. Harde vlijkjes hebben meneer Sean Miller. sacking the mall. Zandre Burger wat kantlijn toe gaan skop. Janus Venter wat soos loop soos een brillende leeuw daar na die lijn staan toe. Nathan Meyen wat die call gee. Ons gaat weer op Ewan gooi. Bol word weer voor het gespeel. Dat is achter toe die bol wat die so lekker wil beweeg gee. Nathan Meyen wat natuurlijk klein kankie om speel. Laag. Met zijn skouwer so ingaan.
2: Bal afgeneem het die Sharks.
1: Side entry.
2: Houding on. Sam de Miller van de getek die die even die arne.
1: Zandre Burger. Hard gelak. Kein op februari. Zandre Burger. Gee hier voor Roscoe Seister. Amper zo'n rol klein maar beweging. Hulle sal moet los. Bolwart heeft gehaald hier Zandre Burger. Geef van Nathan Meyen. Loop hem dan vast tegen. Hij loop hem vast tegen Vincent Koch. Vincent Koch, jou doering.
2: En in die proces die bal verloor.
1: Rotsvaste verdediging.
2: Die ervaring van Vincent Koch moet daar uitgesteld worden daar. Die ervaring van die Springbok. 44 toetsen voor die Stavrikaanse voetballinie. Dat ik Vincent Koch sê, ontmoeting met mij en jou leven is nooit weer dezelfde nie.
1: Zijden Hendricks staan nu met nummer 24 3 op zijn rug. Plaatsvervanger geweest voor Ivan van Zijl. Scrum is gevormd daar aan die oop paviljoenkant. So wat 15 meter. Telling op die stadium 19 van Natal. Saaks 0 voor SWD Arende. 8 minuten is het speeltijd verstreken in die tweede helft. Zijden Hendricks gee so'n hoogskop. Dat is enig wat ek wil kan sê. Alistair, hy skop baie goed en hy skop baie hoog. Bol wat die van Oeris Hol achter te gespeel. Natal wat natuurlijk met mening hier gaan aankom. Bol wat uitgehaal die van Nathan Meyen. So kan met sy skouwer loop hy in. Zandre Burger, die van het toe uitgeef om het zand in die binnenkant. Die bol wat daar gerib in die radiostem. Het Pepsi moet te lezen. Julius Lorenzo geeft zo'n kopje klein. Kilima wat die bol zag. Roscoe Seister, wat dat door aan tackle, dat is het. Dat ze aanslaan. En voeren toe Roscoe Seister jou doorgang.
2: Die ervaring van Roscoe Seister van de voren kom. Toe voerste keer wat hij natuurlijk die wedstrijd moet.
1: Beredder
2: voor die spampenees met die arende.
1: Nu toko zolo slope wat opkom. Nu toko zo. Boersling en Jekwa van die Arende. Wat plek maakt Nathan Meyen sê. Hy het genoeg gehad vir hierdie wedstrijd. Janus Venter sê. Koente Jansen van Gensburg sê. Hy het ook genoeg gehad.
2: Iets wat een koude windje wat nou hier snij luisteraars. Hier op het Nuka Park in George, maar nog steeds die skare wat vastgenaal sit om hulle span te ondersteun.
1: Nieuwe Roelse wat ook sy verskyning maak vir die haie. Skrim gaan gevorm word. 5 meter op die doel, aan die doelgebied van SWD Arende, 5 meter weg van die doellijn. Zandre Burger staan met bal in hand. Kijk dan die springbok in sy oor vanavond, meneer Zijden Hendricks. Baie goeie skrim, niemand meer voor en toe die eerste, tweede fase, kom die kracht die bol wordt uitgehaal. Neil Beekers wat met een sterk loopje hard loopt, Zandre Burger sien een gat. Meneer Slammer laat hom grond toe bring. Roskos Leister neem die stelling as die skrimskakel in. Het meneer Son Miller voordeel gespeel van omkant neer. Zandre Burger gehief die 10 loskakel. Goeie verlichtingskop. Baie prachtige skop. Gaan ons al neer. Skin die 50-22 sien die Kilimio. Kilimio wat die bal hier vannacht opbring. Slaan ze op binnen toe en binnen toe. Lelijke gaat. Dat is obstructie. Obstructie.
2: Goed opgeteld daar, meneer Sean Miller. Prachtig opgeteld daar.
1: Dat is die toeschouwers aan het optellen hier op uw hoofdpaviljoen kan. Hoe kan die geboel van 5000 toeschouwers zich nog hier?
2: Prachtige skop daar. Hier Arne op de aanval. In die kwartgebied van die Natal Sharks.
1: Sandre Burger.
2: Kan die Arne afrond? Wacht rank.
1: Gooi op Ivan Kutsia. Losgemaal wat voor hem toe gaan. Sandre Burger wat hier die bal moet uitkomen. Pepsi moet de lezen, hij komt hier de hek en hij neemt hier die bal af van hier die losgemaal. Bal wordt dan op wijd gespeeld van Julius Lorenzo. Maak alsof hij hem gaat geven, volgens op 2-3. Passen gegeven.
2: Die moeilijkheid.
1: Makazola.
2: 13.
1: Aan die handen van Roscoe Seister.
2: Dat is weer eens Roscoe. Voor de hoeveelste keer.
1: Die Arne wat natuurlijk wil hakken met bal in hand. Maar zo'n verlichtingskop in die team Sandre Burger. Speel dan hier van Vujo. Die loskakel van Natal Sachs. Pepsi moet de lezing geen zo'n boks brengen. Die lag 1-2 maar wel naar de grond toe gebrengen. Makazola op Pimpie zijn bal wordt uit zijn handen gevat. Een toko. Hard aangekomen bij Hidirak. Koumede. Zijn de enige wat natuurlijk vannacht terug. Het was 10 meter voor Nutten. Zijn de enige weer geen zo'n klein skopje. Uri Zool gaat zaken moet beredden. Zijden Hendricks, die bal wat van rechts sprong, krijgt dan weer die bal. En hij gaat scoren, spot makkelijke 3 onder die palen.
2: Maar hij moest werk voor die 3. Dat is om George Loze, want die gezang wordt, die is span van SBDA en die ondersteuners. Dat is prachtig. Dat is prachtig. William Boyer. Wat die bakken stel daar. Hij vraagt me niet. Schijnt dat zo'n meneer wilt die daar oor is. Oh, ik zie net naar morgen de wedstrijd. Allemaal bokken. Zuid-Afrika. William Boyer wat stel. Wagen het weer. Hij kijkt voor zich voor hem. Doe 2 punten wat bijgevoegd worden.
1: Telling wat dan opschrijf hier in die tweede helft op 24 van die Sharks.
2: De social laws in de achtergrond, waar ik in hoor luisteraars. Met de abonnent naar morgen zijn wedstrijd tussen de All Blacks en Zuid-Afrika op zijn weg naar het stadion. Dat is hoendervlees oomblikken hier luisteraars, hoendervlees. Was hem het wacht om te zien Sandre naar 7.
1: Sandre Burger wat weer speler valt van die 50 meter kolikie. Bol is hoog in die lucht. Roscoe Seister wordt dan gespeeld in die lucht. Dat is voor die IR.
2: Hij was niet gespeeld met dame. Hij is opgesprongen. Hoe glij hoort de speler. Hy het die bal aangeslaan.
1: As jy nie in 'n goeie realistiese posisie is om die bal, moenie gaan contest nie. Want 10 teen 1 ga jy contact maak met die speler in die lig. En dit is baie
2: goeie kort daar, meneer Miller senior. Roscoe is natuurlijk gespring teen die speler van Jacques was.
1: Maar niet een man, Edwin Swag. Geef wat zij dan Hendricks in die lijn staan. Pepsi moet een lezing worden. Hard gelak, hij komt hard aan. Rak is gevormd. Afbreekpunt is bij je goed van de hand van Hidi Natal Saks.
2: Op die stadium met pingpong. Wat geskiet hier op de Nuka Park. De beide spanne.
1: Ek dink nie makke, soos ek vanavond luisteraars makke Zolom en Pimpie sien vanavond hier op Oud en Nikwa Park. Ek weet nie, gaat hy weer nog een jaar aftrek sien vir die groen en goud oortrek nie. Maar niks werk vanavond vir hom uit in die vriendskapelike wedstrijd nie. Roscoe Suister.
2: Het sy nommer.
1: Het sy nommer. Hy bel hom sommer. Bol word aan die wijd om gespeel. Net 27 van die Natal Saks. Wat een goeie lijn. Roscoe Suister weer. Beredder een 3 gesuif. En daar druk die Arende. Ja, listen, die speler was op die grond te staan en weer op met die bal. Dat is wat Roscoe voor die scheidsrechter sê.
2: Maar niet de man een beste bal wat nou gedrukt was neer die Natal Saks. Hy is die dambal bezig om te breek. Met 23 minuten oor in die wedstrijd. Maria Makeba in die achtergrond. Terwijl Vuya die bakker stil vir Natal Saks. Kijk die pala.
1: Siamasuku wat oor is daar.
2: Dis Siamasuku verskoning kom oor vir het. Dis ja!
1: Masuku!
2: En die Siam dan een golisie die mama Suku! Prachtige klanken van Maria Makeba aan die achtergrond. Hier op die Luka Park in George. Telling 33 voor die span van die Sharks. 0 punten voor die span van die Arende. 22 minuten voor oor in die wedstrijd.
1: Die Androski wat sy verskyning maak en Matthew Sekekele. Zandre Berger wat die bal hoog inskop. Arende Natal wat die bal goed bemeester. Zijden Hendricks. Skeidsrechter wat sy jy self moet gebruik. Anslaan.
2: Daar is iets wat different move daar gesien. Daar is span van die Natal Saks. Om die bal te verleng.
1: Hulle verleng die afbreekpunt by die rak. Die mag die bal uitkrap. En die
2: ja, maar hy het om verleng. Hy het om anders om gaan leef. Sy mag daar. Terwijl, maar niet te min.
1: Terwijl die scheidsrechter al reeds gesê het, gebruik dit een keer die bal is beskikbaar. Maar niet te min. Jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, Radio Eden FM, jouw stem
2: in die paradijs.
1: Met jou commentator vanavond hier op Oud en Nikwa Park, Nabil Damos en...
2: Ja, dat is de Melando!
1: ...van jou hier die wedstrijd rechtstreeks uit. Zijden Hendrik staan natuurlijk met die bal in die hand, weer om die bal in te gooien bij die scrum. Die Arende wat zo iets wat aangeslaan het. Voordeel wordt gespeeld in die scrum, die Arende wat onwettig scrum zijn, meneer Soonmuller. Bal wordt kleinkanker gespeeld, Suleiman Hatzenberg. Suleiman Hatzenberg, geen aan in die binnenkant toe. Bal wordt vastgemaakt, is een raak, Zijden Hendricks. Skip pass van Maka Zolom en Pimpi.
2: Maka Zolom en Pimpi wat flauw van voor.
1: Roscoe Suister.

0: trek daar. Magazolo.
1: Hij moet lachen, hij weet.
0: Roscoe is zijn nummer.
1: Kan hem eens nou zo?
0: Hij valt neer zo slap. Voor recht voor de hoofd van Roscoe Sister.
1: 5000 toeschouwers, wat is dat een smile en lach?
0: Voor je ervaren Roscoe Sister. Want dan zien hoe val die meer ervaren. En hier is een persoon wat zegt, maak een zorg om een pimpje time-out, hem afkom.
1: Dan zien we ons ook hier voor oud-tourers, maar ik kies hiervoor.
0: Hier komt Hendricks weer, Hendricks natuurlijk weer afkom. Dat is maar een zolo wat een handpiste getrekken. Hier komt Vincent Koch, de springbok af. Raal het afkom.
1: Scrum van gevormd zo. Op die 10 meter. Aan het doelgebied van SVD Arenden. Luisteraars, ons proberen allemaal zijn namen voor jullie te brengen. Maar dat is twee spannen. Dat is 30 spelers aan de kant. Rowling Saps. Maar ons doen ons beste. Om die accurate naam te geven voor jullie vanavond.
0: En die westen terwijl die wind bij in die oosten.
1: Werner Oukamp gaan hier die scrum aanvoer. Kyle Seister wat ook hier op die veld verschijnt voor die Arenden. Werner Oukamp straf nou die als die tweede keer als een penalty geweest. Geen breek dan binnen toe. Achtste man wat moet komen redden, Sean Ralston. Sean Ralston. Speel aan hier van Kloko. Zeven flank. Maak hier graag lang. Prachtige schop. Verlichtingsschop. Lijnstaan gaat gevormd worden aan het doelgebied van Natal Saks. Liam van Wijk van Natal. Bradley Davids wat hij oproep om hier. Kom eens gooi voor. Bradley Davids. Klein kan kan gespeeld. Suleiman Hatzenberg wacht voor die opkant. Gilleumiel. Hij wordt getackled of gedijk. Meneer Sean Miller moet uit die pad uitkomen. Of die bus is vol van achteraf. Speel hier voor Vujo. Geen aan hier voor die 5 soort dwarskop. Goeie skop. Hij is de ster. Bradley Davids wat te stadig als bij die afbreekpunt. 2 meter weg van die doellijn van die Arenden.
0: Kom hier nog een drievery.
1: Strafschop gehouden hier. Goeie verdediging van die Arenden.
0: Die plaatsvervanger stept los voor step. Die ervaring van die Natal Saks wat nu neerkomt. Met 17 minuten oor in de wedstrijd.
1: Zandre Burger wat natuurlijk een verlichtingskop brengt hier Jelleste. Norton Miller assistentskeidsrechter zijn vlag wat op hoog schiet. Lijn staan. Tian Drotsky. Als die bal gaat aangooien bij hier die lijn staan. Iets zo wat 6000 toeschouwers vanavond op die auto niet

0: Opa! Oyni bol fuwaram molla sop qasat. Mil biya kazvor art qallaq. Khir da vom slope. Nil Fenter. Spielan achterlaat vir Kaltseister. Maak asof hy wil gee. 17 van die Natal saak laat hom groot te bring. Nil Biekers wat moet vinnig uithaal, slop en nummer 7 wat van die kant af aankom, skeidrichter sy neer. Kaltseister speel aan hun 9 posiesie, geef het Tian Drotsky. En die Storm. Werdig ook al met die bol moet uithaal worden, geef van Son Rolster met een sterk loopie, maar hy word hard gelak. Die 2, Tian Drotsky tel aan die bol weer op. Natalse counterrakkers, baie sterk en baie goed, Natalie Bol afgeleef, speel aan die klinkijk hem weer om. Speel wijd om van Gilomi, Gilomi het daar van Suleiman Atzenberg, Suleiman Atzenberg geel aan die bol, hij heeft zijn voet en hij schop hem voor en toe. Karl Seister, wat zou moet zaken, maar redder, hij is oorgedra, sê. Dat is oorgedra. Druk wat zo maakt. Druk wat so maak jy alles dan.
1: Percentage rugby wat gespeel word hier in Natal Sharks by stadium. Die ervaring van Natal Sharks wat nou net na vore kom.
0: Vier teen minuut as ons speeltyd oor in die eerste en tweede helft van hierdie kragmeting hier op Oud-Aliqua Park in Zouts. Die stad van alle redes. Kommerige aankie vandaan die, maar die rak wees vier warm. Lichte wat skyn die oorhoud in die Kooppark. Baie beindruk met hier die lichte. Ek sê vir jou, George word hier verniet genoem, die stad van alle redes nie.
1: Dis definitief, meneer Damons. As jy wil eindig om aftree, sal jy definitief om aftree in die plek van George. Johnny Klerk in die achtergrond, luisteraars, wat daar gedrakteerd word.
0: Net weer vluchtig vir jou morgen, bring luisteraars wat ingeskakel is. Dis dan groot brak, Barbarians die groot brak morgen, op die Almeida sportgronde. Semifinale in die premier divisie van SWD, rugby voetbal in die clubstructure. En dan ook is dit Bridgeton Rugby Football Club, wat de stand gaan komt in Evergreens. Evergreens, wat natuurlijk Bridgeton vat als hulle eie huis. Maar morgen is dit een ander dag en een ander wedstrijd.
1: Kan dit die plan wees? Kan die span van Evergreens die plan voortzet om morgen te gaan naar die kamp van Oudtshoorn en die borkie te verhang?
0: Dat zal meneer Grenwell Johnson voor ons op die lucht moet zijn. 06 0
1: 505 4693.
0: Brittany Adams had die bal aangegooid bij hier die scrum. Klein kan ik hem gebreken, lijkt mij nou.
1: Daar druk je hem, daar druk je hem. Die span van die Natal Sharks, net een beetje sterk voor die SWD-arende.
0: En hulle gaat scoren nog een 3. 38. 13 minuten is een speeltijd oor. En in die tweede helft. Ja, luisteraars. Dan is een Oudtshoorn Rugby Football Club. Wat de stand komt in een Harlequins Rugby Football Club. Dat beloof een grote te wees. Al twee spannen in Oudtshoorn. Morgen op die rek. Wel een Oudtshoorn. Met jouw scheidsrechter Nabil Damos, wat in die wedstrijd gaat waarnemen. Zijn eerste zijn scheidsrechters, meneer Alistair Melando en meneer Mario Valentine.
1: Conform de treffing brengt het de voetbal in het weer. Dat is 2 punten. Wat bijgevoegd wordt. Ter Siamazuku. Van die Natal Sharks. telling wat skryf na 40 punte vir die span van die Sharks en 0 Makanda vir die span van die SBD Arende.
0: So die klerk sal Kataras weer weg. De andere burger wat die afskoop waarneem. Meneer Norton Miller sy hand is uit. Hy is, dat is een lijn staan. Die Arende wat die bal gaat kunnen gooi. Ek weet nie, hoe gaat die mijn pimpies morgen uitdag toe, maar wat sy goed sy naam pimpies. Die kapsamels is weg. Ja, luisteraars, wat een oomblik, een moeristische oomblik. Ons wordt die kwartie, ons smile. Want dat is een goeie weersaand, goeie rugbyaand op Oud-Aniqua Park. Die Androsky wat die bolie aangooi. Zandre Berger wat uithaal, geef weer van die Androsky so die oop kan. Bol wat nou losbring. Slop he. Die stad van die Arende wat die bol kry. Zandre Berger, geef van Tsaka. Zandre Berger, geef wat die man dat dwijt weer. Kijk voor Kyle Seister. Kielemo wat die bol kry. Maak so 1, 2, 3 trappen. So Leiman Hatzenberg wat die rak kom opzet. Bradley Davis is dan nou weer bij. Geen aan die vervoer. Masuko. Bradley Davis. Geen aan voor Masuko om te kijken hoeveel wat de verlichters kom hij kan brengen. Communicatie jullie twee, communicatie. Kyle Seister zo binnen buiten. Maar hij wordt grond toe gebracht. Sorry broeder, jouw bol gaat ons net afvatten. Eenvoudig zoals dat zijn Natal Saaks. Bradley Davis speelt voor Suleiman. Laat ze weggelopen van Paviljoen kan. Bol wordt opgespeeld. 22 wat een tijdslag uitvoert Niel Beekers. Het in die bol gaat. Counter rak is goed. Scheidsrechter zijn van Niel Nier. Gebruik jouw arms om een tijdslag uit te voeren, boy.
1: Hier komt David weer.
0: Masuko. Skop zoals een man in Lubbock. Bradley Davids wordt groter op een 22 meter. Dat spot makkelijk. Bradley Davids houdt doorgang.
1: Ja, het is net als Sjaak van Buurstaar in Texrak bespeeld met de span van SVD Arende.
0: Dat is rugby.
1: Dat is rugby.
0: Zij vat en zij glij. Bradley Davids.
1: Ja, is 10 minuten oor in de wedstrijd met Sjaak. Zoeken we de bak aan stel om te kijken of ik hem toe heb met de bijvolg. Siamo Suko kan voor het doel, dat is 2 punten. 47 punten voor de span van de Sharks. 0 punten eierkie voor de span van de SVD Arende. Dat is nog ver van Easter af. Maar die Arende wat zei, hier voor je Easter eigen buurstadium.
0: Laatste vervangers wat ons hier zien op die bankje van die Arende wat nog voor een dag komt. Sivuji Sematebe. Zandre Berger, mooi afgeskopt. Bol is achtertoe geklapt, zei meneer Son Miller, dat is nou hand in hand. Wie gaat hem keer? Dat is wie gaat hem keer? Die 13 van die Asaar club uit zijn eigen doelgebied uit. En hij gaat druk op, prachtige 3. Ja, dat is denk ik wel veel van de hand. Het lijkt alsof die SVD Arende bij hem moeg is.
1: Dat is 52 punten voor de span van de Sharks.
0: Die nou maar weg is. Wat hier die 3 druk. Met Siama Suko wat we kijken. Op 2 punten.
1: Wie is daar nummer 25 meneer Damons?
0: Buiten voor.
1: Dat is die Siama Suko daar niet.
0: 25 Siama Suko.
1: Siama Suko heeft een beetje gewogen betel. Kom voor en doet trap in de rechtervoet. Dat is 2 punten. Sia Masuku, wat die telling opschrijft naar 54 punten voor die span van de Sharks.
0: En nou, voor die Arenden.
1: Voor die Arenden, met 7 minuten 45 seconden voor in de wedstrijd.
0: Dan zijn die toeschouwers wat ze ons het genoeg gehad.
1: Ons het nog genoeg gezien.
0: Ons weet waar die Sharks gaan eindigen, misschien in die URC. Bolle is dan een oordeelsfout.
1: Oordeelsfout?
0: Zandre Burger wat de afskop waarneemt. Skop die bol naar die rek met die kantlijn uit. Hier gaan onze vaste scrum zien.
1: Gaan die Sharks weer aanvallen? Wat gaan het weer voor de Natal Sharks? Waar gaan die weer spelen? Gaan die zoeken? Gaan die voor Siamma zoeken opzoeken?
0: Gras, groene gras.
1: Waar gaan het weer? Gaan het Gilimol weer? Waar gaan het wees? Abe kante slaan kracht voor die span van die
0: Sharks.
1: Van die Sharks. Als ik een Abe slaan kracht heb.
0: Ik denk die komen 70 tal aan. 54-0, 6 minuten is een speeltijd oor. Maar iets wat teleurstellend is, Makazole Mumpimpi geen 3 gedrukt vanavond nie. Suleiman Hatsenberg geen 3 gedrukt vanavond nie. Die vleels van Natal Sharks. Bradley, Davids, al die bal uitgeven Masuko. Sharks had natuurlijk nog hard aan haar club hier. Geef even Masuko op die voet. Alle wereld.
1: Prachtige spel.
0: Bradley Masuko. Davids, voor en toe aangeven, neer, aanslaan. Maar die voordeel was gespeeld bij die scrum. Op die jafte. Meneer Sonmiller zei, ik kom terug. En ik geef die strafschop voor die onwettige scrum. Poging wat die Arenden aangewend het.
1: Waar gaan Sia Masuku om uitskop? Dat is een prachtige skop door Sia Masuku. ...15 meter weg van die doelen af. Die Sharks op die aanval.
0: Score 54-0 voor die Arenden. 54 voor Natal Haie.
1: Hollywood Bad Sharks. Waar gaan het wees? Die nummer 16 van die Haie.
0: Goeie opwarmingswedstrijd van Natal Sharks. Wat gereed maakt voor die URC. Verenigde Rugby Kampioenskap. Bradley!
1: Dat is prachtig! Dat is de Sharks! Zet 12 de 3 weggedrukt was! Of voor die moet je nu gaan parken, Jones!
0: Hanrood, Zuikops! Spot makkelijke 3, Alistair! Ik denk die
1: Arenden... Dat is die Hanrood Zuikops, die neefje van Adrian Zuikops!
0: Ik denk die Arenden die antwoord. De vanavond voor hier die type
1: Sia Masuku voor een toe! Zet 2 punten bij voor de Sia Masuku! Dat is 59 punten voor de pan van 61 punten voor de span van de Sharks! En dat is iets de X wat die SVD Arenden oplever! Geen punten voor de span van de SVD Arenden! Maar dan gaan we weer zeggen, die spel van die Arenden werd de koppen niet kan zak voor de vertoening van Nant niet. Hij probeert, meneer Damons.
0: Alle probeer. Drie minuten zo speelt en dat oorblijven in die tweede helft.
1: En de spanbestuurder van die SVD Arenden van die Stelbos wil kijken. Meneer Maarten de Vos, om zeker te maken dat het rechtdag 71-0 voor de span van de Arenden.
0: Kan het, kijk.
1: En niks doen, he.
0: Want hij 61 was gespeeld. En gedrukt. En oorgeschopt. Matthias Droski werd natuurlijk die bal die aan gaan gooien. Voor aangegooid op meneer Sloppe. Molen opgezet. Mol wat aan de kantlijn toe beweeg.
1: Kan die arende na eertjie breek? Hier kom my arende.
0: Die Androski wat vorentoe beheer. Sandra Burger wat die bal uithaal. Geef vir sy sespan na sy flank. Het ons een hoogvat.
1: Mooi skoor gemaakt daar, die span van die arende.
0: Kyle Seister, verslopen. Sterke der duivel. Maar daar word dan gehou op die grond, op die vloer, op die grond, wat noem jy dat?
1: Hier komt Davids.
0: Die Bradley Davids, wat Soekhoek speelt so op paviljoen kan, hand tot hand beweging. Daar is aan die paas.
1: Dat is meneer Boesle, Skaap, wat daar is aangeslaan, en die toeskouwer wat sê meneer Skaapie, hoe kan jy toe... Laat het hy drie nie gedruk word nie.
0: Dat is dat het was aanslaan, ongelukkig.
1: Boesle Skaap sê maar, ek is ervaar genoeg om te sê, die baan is aangeslaan in die span van die SBD-arende.
0: Dat is aan die paas. Sy hand was uitgesteek, die bol het voor en toe gegaan. Dat is aanslaan. Als hy wie nou wat, videomateriaal sal wees dat het aanslaan was.
1: De Boesle Skaap, dat staan by sy punt, wat sê die baan is aangeslaan. Sjavie Naan was een goeie smaak hier op die Nuka Park.
0: Hou dat van morgen.
1: Naar die westere van die Zuid-Afrikaanse rugby. Amma bokke bokke. Want die oomlik morgen zal verslaan op zijn wet toe.
0: Bradley Davids. Gaan ons die laatste scrum in hierdie wedstrijd zien. 1 minuut zijn speeltijd wat oorblij.
1: Ja, meneer Damons, ek het die getal gekry van die finale getal van die luisteraar, van die toeskouers opgedag het, 6122 mense wat hier hulle opwagting gemaak het om die wedstrijd aan skouters neus wie die Arende Natal Sharks, prachtige rugby wat gaan skou was deur hierdie 6000 mense.
0: En dis dan nog die toeskouers wat sit in hierdie wedstrijd, dit noem ek goeie gees. Hulle wacht die laatste 40 secondes wat aftik om hierdie horloosie. Bradley gooi dan die bal aan by die skrom.
1: Hier kom die Sharks. Dat is forward pass. Dat is voor en toe. Meneer Norton Miller.
0: Dat is voor en toe van hier.
1: Dat is een oordeelsfout. Daar was een Sean Miller vrouw van zijn papa. Was daar nie voor toe aangeen nie. Van die oog van my ons, kijk my dame, was daar definitief voor het pas.

0: Luisteraars, jullie moeten zien wat gebeurt nou. Die mensen hangen op die veld op die weg en dan de bal niet. Die mensen van Volkswagen, die mensen, meneer Muller van Zee, komen blazen van die wedstrijd af.
1: Kom eens blazen af. Basuko
0: van Basuko van nog niet kan scoop nu.
1: Toes kan ons hard op die veld. Waar is de securiteit?
0: Hier die mensen van hallo om hem jans van Muller. Van Magazol om Pimpi om jans. Die luisteraars hebben dood zo'n omgeving. Landlaas, hulle wacht voor de springbokke.
1: Ja, nee, Jannister. 6-0. Wat een goede wedstrijd was het geweest vanavond. Vanuit Telsaaks. Goede voorbereiding voor de URC. Ons het hulle gezien in die springbokke. Goede oefening gehad. En vanavond weer hier op Zoos. En nu die komen weer. Goede oefening gehad vanavond. Voor hierdie.
0: Maar meneer Damme, ik moet zeggen, ik zie uit naar goede 27 jaar voor de span van die Arende. Hier ga je nu komen naar die oude Nuka Park. En je is niet categorie van de Nuka Park, van de SBD Arende, om je gewoon hier niet. Ik moet zeggen, die span van de SBD Arende, voor 60 minuten kon je hou. Ongelukkig de ervaring van die Natal Sharks, wat hier gekomen in de laatste 20 minuten. Natuurlijk die span met 60 punten aangetekend door de span van de Sharks. En de eerste egg voor de span van de SVD Arne. Hier hebben we de Nuka Park en George. Prachtige rugby, wat opgedust is.
1: Ja, luisteraars. Ons wil jullie vanavond weer eens bedankt dat jullie ingeschakeld is. Samen ons jullie wedstrijd genieten hier op Joods. Maar weer eens gauw vannacht Club Rugby morgen doorgeven. Barbarians Rugby Football Club komt te staan in Grootbrak Rugby Football Club in de semifinaal op het Almeida Stadion in die 8. Dan trek ons vannacht oor naar Oudtshoorn toe. Dus Bridgestone Rugby Football Club wat te staan komt in Evergreens. Oudtshoorn Rugby Football Club komt dan te stand in Harlequins. En George Rugby Football Club komt te stand in Eaglestads van Sitchfield hier op George. En dan is daar finale wat op Uniondale afkomt. En zowel als finale daar aan die dorp met de naam van Vriemersheim.
0: Ja, luisteraars, ik wil ook voor u noemen dat morgen eind op een Convol Civic zal. Met de complimenten van iedereen van brengen we een langere dans daar in die Convol Civic Center, daar ga je komen zien. Ga je morgen zien van Grand Commentator Remerkt het Work is om langer te dansen met Andy Molly daar. Maar Andy Molly zei haar toontjes een beetje zeer. Ja, luisteraars, daar gaan we ook kaartjes beschikbaar weer bij de deur morgen aan bij Convol Civic. Zo, als je nog een kaartje hebt, als je meer is welkom om morgen te gaan komen daar naar Convol Civic aan de kant van Convol en George. Luisteraars van mezelf, Jelleste Dima Melando, zeg ik voor jou, baie dankie voor de inschakeling vanavond om hier in wedstrijd te aanschouwen en te luisteren vanaf het Nuka Park en George. Tot volgende week, waar ons weer rechtstreeks uit de atelier gaan komen, zal ik vanavond zeggen, tot ziens en lekker hand verder. En ook mijn collega Nabil, Profeet Damons. Tot ziens.
1: Tot volgende keer. Volgende week. 7 uur op jouw gunsteling radiostatie. Radio Eden FM.
0: Jouw stem.
1: En die paradijs.